0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlandse transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit

0: is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op Radio en TV.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor je...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaanse-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hardstelfestival DEFCON 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
2: Ja, goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want we hebben amper geslapen. Nee, dus we zijn wel wakker.
3: Ja, die code oranje die doet wel wat met me, moet ik zeggen.
2: Ja, hè?
3: En dan doe ik de code oranje van het weer, hè?
2: Je hebt vanochtend niet heel vroeg hard gelopen.
3: Nee. Dat heb ik even overgeslagen.
2: Ja, snap ik.
3: Ik ben gisteren ook nog naar de... Ik heb de koelte opgezocht. Ik ben naar de bioscoop geweest.
2: Oh, wat slim.
3: Ja, dat was goed te doen. Ja, en toen kwam ik eruit.
2: Was druk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, er was echt nog wel, ik denk dat het nog wel 20, 30 man in die zaal.
2: Welke film heb je gezien?
3: Star Wars.
2: Oh, en?
3: Ja, dat was, het was leuk. Ja, het was niet echt zo'n ultieme Star Wars film. Maar het was met Grogu en dat kleine schattige poppetje. Mm-hmm. Dat, een soort alientje is het. Ja, vond ik heel schattig.
2: Oh, okay.
3: En ik heb, ja,
2: dus je bent alsnog gesmolten?
3: Ja, ik heb wel een traantje gelaten. Ja. Hoe is het met jou?
2: Ik ben op een gegeven moment naar binnen gegaan gisteren. Ik vond het echt te warm. En ik stapte vanochtend naar buiten. Ik denk, jongens, het is nog steeds heel warm.
3: Ja.
2: Ja. Maar goed, weet je, we blijven cool. En we brengen het nieuws bij je.
3: Daarom. En wat zit er vandaag in het nieuws?
2: Ja, hoe zorg je nou voor een goede oogst als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en minder stikstof wil uitstoten? Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Om welke gewassen het dan gaat, dat hoor je over een paar minuten.
3: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.

0: First Aid Kit met My Silver Lining bij Flevoland is wakker. Het is 6:07.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Dat wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd. En om dat te bereiken is onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt dan vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. De landbouwsector kijkt eruit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, de stikstofdiscussie kennen we. Dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met dat onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet 1 yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om in die strategie van morgen bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg ik maar even. Dus je zult moeten nadenken over kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur. Ja, dan moet het wel heel veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: Onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. En verslaggever Marvin Hot die sprak met hem.

0: Sting met Love Isn't a Second Wave. En daarvoor Bruno Mars met Oh My Soul. Stond op het nieuwe album van hem wat in februari uitkwam, The Romantic. En het wordt ook wel de verborgen parel van dat album genoemd. En het is een mooi nummer, hè, Jolien?
1: Zeker, ik vind het heel mooi, ja.
0: Ja. Nou, nu verder met het nieuws.
1: Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere-Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti.
0: Ja, aan de kinderen de schone taak het monument in Almere voor die plechtigheid er spik en span uit te laten zien.
2: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
3: Ja, waarom doen jullie dat?
2: Voor Kitty Kotti en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
3: Het is wel hard werken, hè?
2: Ja.
3: Ja. Waarom is het hard werken?
2: Omdat we heel veel moeten schoonmaken. Ja,
3: het is best wel een groot beeld.
2: Ja.
3: En het is heel warm.
2: Ja.
3: Valt allemaal niet mee.
2: Nee.
3: Nee, met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
2: Ja, het is heel warm.
3: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
4: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juli aanstaande het monument schoon te maken.
5: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
3: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
2: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld.
6: Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen.
7: Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
3: Viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen, ze snappen het wel.
3: Ja.
4: Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
3: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
7: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
3: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van afweten?
4: Je wil de kinderen dit ook meegeven, dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af aan meegeeft, dan hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
3: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: Ja, dat is dus dinsdag 30 juni.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit er in juli?
1: Nou, in Venezuela zijn er kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest.

0: Sabrina Carpenter met Tastes. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, we beginnen in Venezuela, want daar zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. En even later volgde een beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en ja, meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat het dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend.
1: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden zonder met een officieel dodental te komen.
0: Het afgelopen jaar werd koper het vaakst gestolen op de bouwplaats, gevolgd door staal. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de bouwarts naar criminaliteit op de bouwplaats. Dat schrijft de Telegraaf. De criminaliteit op de bouwplaats verandert van een simpele diefstal naar ingrijpender buitmaken van materialen, machines en onderdelen die direct bepalend zijn voor de voortgang van een project, zegt de bouwplaatsbeveiliger. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
1: Hardstyle Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Het gaat om bijna 9 miljoen euro. Eerder zou het 26 miljoen zijn, maar door een nieuw verdeelmodel valt de schade nog mee. Volgens gedeputeerde Hofstra doet het nieuw model meer recht aan de positie van Flevoland. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen ze met hun boot het water opgingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalgaar is het belangrijk dat de kinderen leren over het onderwerp.
2: Je wil de kinderen dit ook meegeven, dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat, hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
1: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover het overzicht van het regio nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde.
4: Goedemorgen. Het is vanochtend overal zon overgoten in Flevoland. En de temperatuur die loopt weer snel op. Halverwege de ochtend is het al bijna tropisch warm op sommige plekken. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 32, aan lokaal misschien 33 graden. Steekt wel een meest matige noordoostenwind op. Die zorgt ervoor dat het misschien net ietsje minder heet aanvoelt dan gisteren. Ook vanavond is het dan nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 20 of 21 op de meeste plekken. Best wel een broeierige nacht. En morgen, dat wordt de warmste dag van deze uitzonderlijk hete periode. Met temperaturen die op gaan lopen naar misschien wel 36 of 37 graden. In het weekend ook nog tropisch heet op zaterdag. In de loop van de dag neemt dan de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toe. En de dagen daarna, dan laten we het tropisch hete zomerweer geleidelijk achter ons.
5: De brandweer kwam gisteren in actie in Ens. Niet om een brand te blussen, maar om verkoeling te bieden aan kinderen.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ik zit liever nu niet aan de driver's seat, hoor, moet ik zeggen. Het is veel te warm in de auto.
1: Je hebt toch airco?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dat, voordat dat allemaal werkt. En je hebt natuurlijk voorverkoeling in je auto. Dus.
1: Ja, sorry. Ja.
0: Nee, dat maakt niet uit. Nou, weet je, het is ook lekker zomer.
1: Huh? Ja hoor.
0: Ja, Sniff and Tears hoorde je met de driver's seat.
1: Kinderen in Enns kregen gisteravond verkoeling van de brandweer. Ze werden echt compleet nat gespoten. En dat doet de brandweer niet alleen daar, maar ook in het andere dorp in Noord-Oostpolder.
0: Ja, in Enns gebeurde dat in de straat met de toepasselijke naam Waterkant. En verslaggever Mark Bakker die zag wat er gebeurde.
2: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Wat vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
3: Ja, dan koel je af en dan is het niet meer zo warm.
2: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
4: Ja, niet zo fijn.
2: Niet zo fijn?
4: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
2: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij, Fokko Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Enns, hè?
5: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Wat ze, alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
2: En het water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
5: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
2: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
6: Fijn omdat het zo warm is, dus zo kan je een beetje afkoelen.
2: Ja. Ja. Dat is wel heel warm vandaag, hè?
6: Ja, super warm. Ja.
2: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
7: Dat was leuk.
2: Ja?
7: Ja.
2: En waarom leuk?
7: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
2: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
5: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
2: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
5: Oh, op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: Dat doe je zo mee, hè?
1: Jij wel, ja.
0: Ja, ik wel. Shakira hoorde je met Sue. Zometeen wat je hebt gemist gisteravond op radio en tv. Wat zit daarin, Jolien?
1: Heb je ooit gehoord van zwerfstroom?
0: Zwerfstroom?
1: Mm-hmm.
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nou, zometeen wel.

0: Madonna met Chivers bij Flevoland is wakker. Het is 14 voor 7. Tijd voor de berichten. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over het niet herkennen van femicide. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die zichzelf van het leven beroofden. In Rotterdam werd het eerder al onderzocht. Marieke Liem is hoogleraar veiligheid en interventies en analyseerde met een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
2: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
1: Verwrugging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
2: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suicides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suicide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
1: Ja, denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.
0: In de rode draad aandacht voor zwerfstroom. Verschillende boeren in Nederland zitten met de handen in het haar. Hun dieren vertonen namelijk onverklaarbare stress. Ja, en volgens de boeren komt dat dus door zwerfstromen. Dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten en bijvoorbeeld dan de grond inschieten. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer. En die vertelt wat voor stress de boerderijdieren vertonen.
3: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
0: Ja, en een expert zoeken bij het onderzoek van Mulder was niet echt een probleem.
3: Het blijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dus dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat daar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
1: In de rode draad ook aandacht voor de hitte. In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. Met die pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. De wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
4: We willen met deze maatregel laten zien dat hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. Meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
1: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
4: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel warm is in een stad.
1: Nou, zeker. Ja.
0: Ja. Nou, dat was het gisteravond op radio en tv.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond. Kunitti. Bonocci. Aquaba.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien, sluikkool, graan, grasklaver en tulpen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
1: Dit is Flevoland.
5: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
6: En dan moet je hem terugpakken?
5: Ja, eigenlijk wel.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Hardstyle Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
12: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
11: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump.

0: ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
1: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En zometeen in Flevoland is wakker. Hoe zorg je nou voor een goede oogst als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en ook minder stikstof wil uitstoten? Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Om welke gewassen het dan gaat, dat hoor je over een paar minuten.
3: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
14: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tasha met Austin. Het is 7:07.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Het wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd en om dat te bereiken is er onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. De landbouwsector die kijkt uit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, nou ja, de stikstofdiscussie kennen we. Dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, ja, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met het onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet één yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om in zeg maar, die strategie van morgen... zeg maar, bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg maar even. Dus je zult moeten nadenken over kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur. Ja, dan moet het wel heel veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, hey, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Nou, ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: En dat zei onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. Verslaggever Marvin Hop. Zo, dat is de warmte, jongens. Ja, Marvin Hop.
0: Het is warm.
1: Je sprak met hem. Het is er ook maar 25 graden in de studio, dus het valt mee, hoor.
0: Dit is Daryl Hall en John Oates met Private Eyes.

0: Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall & Oates met Private Eyes.
1: 13 minuten over 7, we gaan naar het weer met Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hete dagen, hoe bijzonder is het wat wij nu meemaken?
2: Ja, het is toch wel zeer bijzonder hoor. Zeker voor de maand juni, het begin van de zomer, zijn dit soort temperaturen toch wel zeer ongebruikelijk. Vandaag ook weer een tropische dag met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk hebben we vanmiddag maxima tussen de 32 en 34 graden. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Maar later in de middag steekt er wel een verfrissende bries uit het noorden tot noordoosten op, waardoor het aan de grote meren iets minder heet wordt.
1: Oh kijk, nou dat scheelt dan nog. Floris, zullen we nog even terug naar afgelopen nacht? Want toen was het ook behoorlijk warm, toch?
2: Het was behoorlijk warm. Het was zelfs uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Met zelfs een juni-record. Nog nooit werd het in de maand juni zo warm tijdens de nachtelijke uren. Het werd ruim boven de 20 graden. En de komende nachten gaat de temperatuur verder aangescherpt worden. Want dan hebben we ook een zeer warme nacht voor de boeg met temperaturen ruim boven de 20 graden.
1: Ja, en dan hebben we 24, 25, zoiets?
2: Ja, in de stedelijke gebieden praat je dan over 21, 22, misschien lokaal zelfs 23 of 24 graden. Voornamelijk in de Randstad zijn die waarden weggelegd hoor. Ik denk dat het in Flevoland allemaal wel wat minder extreem is door die wind van de grote meren.
1: Oké. De dagen hierna. Ja, morgen is het natuurlijk de vrijdag, dat wordt de heetste dag hè, geloof ik.
2: Ja, waarschijnlijk wordt dit wel echt de heetste dag inderdaad. In mijn kaartje staat momenteel 31 of 32 graden. Maar ik verwacht eigenlijk dat we daar nog ruimschoots overheen gaan. Maximum temperaturen richting de 35 graden zijn niet geheel uitgesloten. En in het zuidoosten van het land kan het zelfs zeer heet worden, uitzonderlijk warm. Met waarden richting de 38, 39, misschien lokaal zelfs 40 graden. Ook dan is het zon overgoten, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Maar deze zonnige en hete dag gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit.
1: Nee, dat viel mij vanochtend ook op. Ik reed zo tegen 5 naar de studio. En ik dacht, wat is het heijig, een beetje mistig.
0: Ja, het is heel vochtig. Ja.
2: Het is vochtig, er zit ook wat Sahara-stof in de lucht. Er is ook een smogwaarschuwing voor heel het land. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die vaak voorkomen tijdens deze hete periode in de zomer. Er is wat smog aanwezig in de atmosfeer, dus mensen die daar gevoelig voor zijn, met wat slechtere luchtwegen, ja, daar is extra opletten voor geblazen.
1: Ja, gewoon maar lekker binnen blijven, denk ik.
2: Gewoon lekker binnen blijven, de airco aan en voorzichtig doen met de hitte.
1: Zo is het. Oké, dan het weekend, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, in het weekend wordt het nog één keer bijzonder warm. Zaterdag temperaturen ruim boven de 30 graden. 33, 34 graden in het oosten van het land, zelfs richting de 37 of 38 opnieuw. Opnieuw zeer uitzonderlijke waarde voor de tijd van het jaar. Een mix van wolkenvelden, flinke zonnige perioden. En later komen ook enkele regen- of onweersbuien opzetten die dan de ergste hitte wel tijdelijk gaan verdrijven. Zondag hebben we waarden die wat lager uitkomen met 28 of 29 graden. Ook dan is er verspreid kans op een enkele regen- of onweersbui. En als die buien zijn overgetrokken, dan komt er behoorlijk koelere lucht het land binnen. Met volgende week waarden tussen de 22 en 25 graden. Dat zijn allemaal zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Dan lijken we echt afscheid te nemen van die bijzonder hete temperaturen.
1: Nou, dat is een stuk aangenamer. Floris, dankjewel hè.
2: Graag gedaan, tot over een uur.
1: Ja, zeker. Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti.
3: Aan de kinderen dus de schone taak, het monument in Almere voor die plechtigheid spik en span eruit te laten zien.
4: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
5: Ja, waarom doen jullie dat?
4: Voor Kitty Kotti en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
5: Het is wel hard werken, hè?
4: Ja. Ja.
5: Waarom is het hard werken?
4: Omdat we heel veel moeten schoonmaken. Ja,
5: het is best wel een groot beeld.
4: Ja.
5: En het is heel warm.
4: Ja.
5: Valt allemaal niet mee.
4: Nee.
5: Nee, met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
4: Ja, het is heel warm.
5: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
6: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juli aanstaande het monument schoon te maken.
7: Goedenavond, Kuniti, Bonnochi, Aquaba.
5: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
4: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld. Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen. Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
2: Viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
6: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen, ze snappen het wel. Ja. Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
2: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
4: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
2: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van af weten?
6: Je wil de kinderen dit ook meegeven, dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
5: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: Ja, dat is dus dinsdag 30 juni.
3: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, Joline?
1: Dan hebben we het over rouw en verlies waar jonge kinderen mee te maken krijgen. En daar zou wat meer over gepraat moeten worden op de basisschool.

0: Harry Styles was dat met American Girls. Dan de berichten buiten de provincie.
1: In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. Even later volgde een beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en ja, meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat het, dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend.
1: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden zonder met een officieel dodental te komen.
0: Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 jaar heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa of een oma. En het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar rouw.
3: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
0: Ja, rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen.
1: Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Staat in een advies van meer dan 50 organisaties. Het gaat om plaats-, navigatie- en tijdsystemen. Nou, die zijn afhankelijk van die satellietsignalen. Maar ja, als die haperen, dan kan dat grote gevolgen hebben, zegt het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.
4: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen, dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel leggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer, als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
1: Nou, dat is nogal zorgelijk als je dit zo hoort.
0: Ja.
1: De organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen.
0: NAVO-chef Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Trump weer een beetje vlot te trekken. Hij probeerde Trump te paaien met grafieken die de president prijzen en laten zien hoeveel landen uitgeven aan defensie sinds zijn presidentschap.
5: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: Ja, Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump. Maar hij benadrukte ook dat NAVO-landen hem wel degelijk gesteund hebben in zijn oorlog tegen Iran. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
1: Ik vind het best knap hoor. Dat je zo kan slijmen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Daddy of zo, zei hij toch ook?
1: Oh, heeft hij ook gezegd? Ja, ja, joh. Ja, hij heeft alles wel uit de kast gehaald, ja, hoor.
0: En volgens mij vindt Trump het ook wel leuk.
1: Natuurlijk, die vindt het helemaal hoe meer veren in zijn achterste. Hè?
0: Ja, zou hij op zijn knie hebben gezeten, Rutte?
1: Nou, dat denk ik.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Hardstylefestival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Flevoland krijgt minder geld uit het provinciefonds. Het gaat om bijna €9 miljoen... En eerder zou dit 26 miljoen zijn. Maar door een nieuw verdeelmodel valt de schade nog mee. Volgens gedeputeerde Hofstra doet het nieuwe model meer recht aan de positie van Flevoland. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen zij met hun boot het water opgingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er nog meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalger is het belangrijk dat kinderen leren over het onderwerp.
9: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
8: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit. Want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
12: Zijn er veel vertragingen? Nee, die zijn er niet. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A28 bij Harderwijk. Amersfoort richting Zwolle bij hectometerpaal 53. Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over de brandweer. Die moest gisteren naar Ens. Niet om een brand te blussen, maar om kinderen lekker te verkoeling te bieden door ze helemaal nat te spuiten.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Pointer Sisters met I'm So Excited. En ik denk dat de kinderen in Ens gisteren ook best wel excited waren.
1: Zeker weten, want die kregen gisteren verkoeling van de brandweer. Ze werden helemaal nat gespoten. De brandweer gaat alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder langs om daar voor een waar waterfestijn te zorgen.
0: Ja, in Ens gebeurde dat ook in een straat met een toepasselijke naam, Waterkant. En verslaggever Mark Bakker die zag wat er gebeurde daar.
2: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Wat vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
3: Ja, koel je af en dan is het niet meer zo warm.
2: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
4: Niet zo fijn.
2: Niet zo fijn?
4: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
2: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij, Fokko Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Ens, hè?
5: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Wat ze, alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
2: En het water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
5: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
2: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
6: Fijn omdat het zo warm is, dus zo kan je een beetje afkoelen.
2: Ja. Ja. Dat is wel heel warm vandaag, hè?
6: Ja, super warm. Ja.
2: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
7: Nou, dat was leuk.
2: Ja?
7: Ja.
2: En waarom leuk?
7: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
2: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
5: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
2: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
5: Op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: George Ezra was dat met Shotgun. En daarvoor Shanna Spyro met Material Lover. Dan wat je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio en televisie.
1: Ja, beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over het niet herkennen van femicide. Komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die zichzelf van het leven beroofden. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Marieke Lim is hoogleraar veiligheid en interventies en analyseerde met een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
2: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat ongeveer 1 op de 5 dossiers we geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
1: Verwurging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
2: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suicides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suicide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
1: Nou, denk je nou aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.
0: In de rode draad aandacht voor zwerfstroom. Ja, verschillende boeren in Nederland zitten namelijk met hun handen in het haar. Hun dieren vertonen namelijk onverklaarbare stress. En volgens de boeren komt dat door zwerfstroom. Dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten en bijvoorbeeld de grond inschieten. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer en vertelt wat voor stress de boerderijdieren precies vertonen.
3: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
0: En bij zijn onderzoek hoefde Mulder niet heel ver te zoeken naar een expert.
3: Het lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dus dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat haar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
1: In de rode draad was ook aandacht voor de hitte in Amsterdam en Weesp. Mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. Met die pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. En de wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
4: We willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
1: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
4: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien, sluikkool, graan, grasklaver en tulpen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
1: Dit is Flevoland.
5: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
6: En dan moet je hem terugpakken?
5: Ja, eigenlijk wel.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Hardstyle Festival DEFCON 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En tientallen mensen hebben gisteren een boete of een waarschuwing van de politie gekregen toen ze met hun boot het water opgingen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
8: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
7: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
9: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
7: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is.

0: Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dus waar moet je zijn?
2: Op de Wadden.
1: Op Vlieland bijvoorbeeld. Lekker daar hoor.
2: Is het zo?
1: Ja, fantastisch mooi eiland vind ik het. Maar goed, hoe is het op de weg? Ik geloof dat heel veel mensen thuis werken vandaag.
2: Dat zou ik ook doen.
1: Ja,
2: als je een airco hebt. Inderdaad.
1: Zeker. Ja. Er is alleen wat vertraging op de N50. Zwolle en Meloort. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen ben je 5 minuten langer onderweg. Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan hebben we het over een goede oogst. Ja, hoe zorg je nou voor een goede oogst? Als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en minder stikstof wil uitstoten. Nou, op een proefveld bij Lelystad wordt daar de komende jaren onderzoek naar gedaan. Ja, om welke gewassen gaat het dan? Nou, dat hoor je over een paar minuten.
2: En in aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het is altijd zo gek, als ik ga dansen op de dansvloer, dan is in één keer iedereen weg.
1: Nou, dat vind ik sneu.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik echt niet aardig.
0: Misschien dat ik zo goed kan dansen.
1: Ik denk dat dat het is.
0: Dat denk ik ook. Sophie Alice Baxter hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, minder CO2 uitstoten, maar wel gezonde gewassen kweken met goede opbrengsten. Dat wordt ook wel de landbouw van morgen genoemd. En om dat te bereiken is onderzoek nodig.
0: En dat gebeurt vlakbij Lelystad op proefvelden van Wageningen University and Research. En de landbouwsector kijkt uit naar de resultaten, want de sector staat onder druk. Je hoort onderzoeker Hilfred Huiting.
2: De achtergrond van de vraagstelling waarom we dit doen is omdat er best wel maatschappelijk en beleidsmatig gesprek of debat is over gewasbeschermingsmiddelen. Ook wel over, nou ja, de stikstofdiscussie kennen we. Dus dat gaat uiteindelijk over inputs, nutriënten. En daar kunnen of komen beperkingen aan. En hoe ga je dat nou vertalen in een praktijksituatie?
3: Wat staat hier allemaal qua soorten?
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet, uien, zaaiuien. Sluitkool, graan, grasklaver en tulpen.
3: Hoe lang duurt deze proef nog?
2: Ik hoop nog heel lang. Het project wat nu gestart is voor 4 jaar. Maar we hebben een gewasvolgorde. We hebben 8 gewassen, dus die komen 8 jaar. In 8 jaar komen die overal een keer terecht. Dus wij hopen toch op minstens 8 jaar. Maar dat is meer een financieringsvraag. Dus dat, ja, dichterbij kan niet komen.
3: Nu bent u bezig met dat onderzoek. Er komen straks resultaten. Wat is het moment waarop u dan zegt yes?
2: Er zal niet één yes zijn. Er zullen verschillende yesjes zijn. Wat we natuurlijk uiteindelijk proberen is om in zeg maar, die strategie van morgen... zeg maar, bedrijfseconomisch gelijkwaardig te zijn met vandaag. Want het gaat uiteindelijk om het verdienvermogen van de teler. Want als je niet verdient, blijf je geen boer, zeg ik maar even. Dus je zult moeten nadenken over kosten van dingen. Als je een alternatief bedenkt, maar dat is 10 keer zo duur. Ja, dan moet het wel heel veel meer opbrengst leveren. Dus als wij uiteindelijk zeggen, hey, het komt goed in de buurt qua opbrengst en ook kwaliteit van wat je oogst. En in elk geval ook onderaan de streep economisch. Nou, ik denk dat we dan onze handen dicht mogen knijpen.
1: Zij onderzoeker Hilfred Huiting van de Universiteit Wageningen. Verslaggever Marvin Hop, die sprak met hem. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. No.

0: het blijft een mooie combinatie, deze twee. Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In.
1: Floris Lafeber, die vraagt je bij over het weer. Ja, Floris, volgens mij, ik verspreek me vaker dan anders. En dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de hitte.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat heb ik ook wel, hoor.
1: Ja, hè?
2: Het is echt een hele broeierige nacht geweest in Flevoland. Met temperaturen die niet of nauwelijks onder de 20 graden zijn gekomen. Dat is bijna een recordje waard. De komende nachten worden nog een fractie warmer. Met in de stedelijke gebieden zelfs minima ruim boven de 20 graden. Dus ja, al met al komen een aantal heuse plaknachten aan. En ook vanochtend is het al behoorlijk heet, met 25 graden in grote delen van het zuiden van de provincie. Op de meeste plaatsen is er heel veel ruimte voor de zon, maar in het noorden, in het uiterste noorden, bij het grensgebied van Overijssel en Friesland, daar is momenteel sprake van wat laaghangende bewolking en nevel of mist van zee. Nou, dat zal de komende uren oplossen. De zon zal veelvuldig schijnen in grote delen van het land. En dat betekent dat de temperatuur ook flink kan oplopen. Met maximale instraling krijgen we vanmiddag temperaturen van tropische waarde tussen de 30 en 34 graden. 30 graden is of 32 graden is ongeveer de gemiddelde temperatuur. Dat staat zo in het kaartje. Maar aan het eind van de dag, aan het eind van de middag en avond, dan steekt er ook een verkoelende bries vanuit het noorden op.
1: Oh, dat is dan nog wel lekker. Want hoe zit het met de zonkracht, Floris?
2: Ja, dat is inderdaad een hele goeie. De zon staat echt behoorlijk hoog aan de hemel. We hebben natuurlijk de langste dag van het jaar net gehad. En momenteel zitten we alweer op 25 juni. En ook vandaag hebben we een hele hoge zonnestand. En dat betekent dat we tussen 1 en 3 een UV-index van 7 of zelfs 8 kunnen verwachten in grote delen van het land, waaronder ook in Flevoland. En als je eenmaal in de zon gaat zitten, dan betekent dat het snel gaat met het verbranden van je huid. Binnen 10 minuten kan je huid al rood zijn.
1: Zo, is er eigenlijk een maximum aan?
2: Ja, er is wel een maximum aan, hoor. In Nederland wordt een maximum zonkracht van 7 of 8 bereikt. Eigenlijk hoger dan dat kunnen we niet meten in ons land. Maar in delen van Zuid-Europa kunnen we zon of een UV-index van 10 of 11 verwachten zelfs.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Hoe ziet het eruit voor de komende dagen?
2: Ja, het blijft heet. En we zien ook dat vanavond de hitte lange tijd blijft hangen. Voornamelijk in de stedelijke gebieden. Langs de grote meren kunnen we wel terecht voor verkoeling door een bries vanaf de grote meren dus. Vanaf het Markermeer en het IJsselmeer. Dus zoek je verkoeling, ga dan vooral naar het westen van de provincie. Daar is het allemaal een stuk aangenamer. En komende nacht hebben we dan een warme nacht, een broeierige nacht, met een hoge luchtvochtigheid en een hoge minimumtemperatuur van 21 of 22 graden. Met de hoogste waarde dus in de grote steden. Dus ja, pak die ventilator er goed bij komende avond en nacht. Morgen is die ventilator ook nodig, want dan wordt het een hele warme dag. Het wordt de heetste dag van deze week. In mijn kaartje staan momenteel waarden van 31 of 32 graden. Maar ik denk dat we nog een aantal graden hoger uitkomen. Met lokaal zelfs 34 of 35 graden. En ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. En die hete en zonnige dagen van vandaag en morgen gaan overigens niet gepaard met een hele goede luchtkwaliteit.
1: Nee, dat snap ik. En het weekend, nog geen verkoeling, hè?
2: Ja, nog niet, hoor. Inderdaad. Op zaterdag krijgen we nog één keer een hele hete dag. De wind die draait wel naar een westelijke richting, maar de aangevoerde lucht op hoogte is behoorlijk warm, waardoor we er misschien lokaal zelfs nog een aantal graden bij op kunnen tellen. 33 of 34 graden. Het is ook wat vochtiger door een wind vanuit het westen, en dat betekent dat het echt broeierig en klam aan gaat voelen. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Een hoge zonkracht is ook dan van toepassing, en dat betekent dat je heel snel kan verbranden. Verkoeling zit er wel aan te komen, want in de loop van zondagavond ontstaan er op uitgebreidere schaal wat regen- en onweersbuien. Dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdagavond. Ja, en dan is de ergste hitte wel verdreven uit de provincie. Dan steekt er ook daarachter een frisse wind uit het noordwesten op. En die blaast echt verkoelende lucht naar ons land. Volgende week hebben we dan zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar tussen de 23 en 25 graden. Het is dan vaak droog met heel veel ruimte voor de zon. Maar in de loop van de week moeten we ook rekening houden met een aantal stevige buien.
1: Oké, nou, dat klinkt een stuk aangenamer. Floris, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Leerlingen van basisschool De Kring uit Almere Buiten pakten gisteren de poetsdoek om het slavernijmonument schoon te maken. Komende dinsdag is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Kitty Kottie.
3: Aan de kinderen de schone taak het monument in Almere voor die plechtigheid spik en span eruit te laten zien.
4: We zijn hier op het moment aan het schoonmaken van de slavernij.
5: Ja, waarom doen jullie dat?
4: Voor Kitty Kottie en gewoon dat de slavernij van de ketting is.
5: Het is wel hard werken, hè?
4: Ja.
5: Waarom is het hard werken?
4: Omdat we heel veel moeten schoonmaken. Ja,
6: het is best wel een groot beeld.
4: Ja.
6: En het is heel warm.
4: Ja.
6: Valt allemaal niet mee.
4: Nee.
6: Nee, met een graadje of 37 in de volle zon een groot bronzen beeld oppoetsen is misschien niet het eerste waar je op zo'n moment zin in hebt.
4: Ja, het is heel warm.
6: Des te stoerder dat deze kinderen onder deze omstandigheden toch die handen uit de mouwen steken. U hoort Anneke Dalger, initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking in Almere.
7: We worden hier bijgestaan door de kinderen van de basisschool De Kring in Almere Buiten. En die helpen ons in aanloop naar de herdenking van 30 juli aanstaande het monument schoon te maken.
8: Goedenavond, Kuniti, Bonocci, Aquaba.
6: Ieder jaar wordt op 30 juni hier op het Mandelaplein de afschaffing van de slavernij herdacht. Een groot onderwerp waar de leerlingen over geleerd hebben.
4: De slavernij was dat zwarte mensen werden aan kettingen gezet worden. En ze moesten werken voor witte mensen. Ze kregen geen eten, geen geld. Er moesten mensen heel hard werken en ze probeerden de hele tijd te ontsnappen. Ze waren eigenlijk de baas aan het spelen, witte mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om dit schoon te maken en heel veel te denken aan de mensen die helden zijn.
6: Het viel me op dat de kinderen daar best veel over weten.
7: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast. Maar ik denk dat ook de kinderen van de basisschool, je mag ze best dat verhaal vertellen. Ze snappen het wel. Soms denken we dat het soms zware kost is, maar ze kunnen het wel hebben.
6: Als je daarin terugdenkt, hè, wat er dan vroeger is gebeurd met die slavernij, wat vind jij daarvan?
4: Niet goed, nee. Want ik vind eigenlijk dat witte mensen zelf moesten gaan werken en dat ze zelf geld moeten verdienen.
6: Waarom vind jij het belangrijk dat zij er toch veel van af weten?
7: Je wil de kinderen dit ook meegeven, dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af al meegeeft, dan denk ik dat je, hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
6: De herdenking van de slachtoffers van de slavernij is volgende week dinsdag live te volgen bij Omroep Flevoland.
1: En dat is dus dinsdag 30 juni.

0: was een tijdje gestopt met optreden, maar in 2025 begon hij dus weer. En dat is alleen maar goed, want hij maakte hele mooie concerten. Lewis Capaldi hoorde je met Forget Me. Nu de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe het werkt.
2: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
1: Ja, ik moest een beetje lachen, want ik dacht dat het serieus een grap was. Maar het is dus echt.
0: Ja.
1: Maar ja, ze worden natuurlijk niet echt met een enkel band.
0: Ja, oké, maar ja, oké, nou dan nog.
1: Ja, het is wel echt een noodmaatregel.
0: Ja.
1: Dat de gevangenissen zo vol zitten komt door verschillende zaken. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen. En de afgelopen jaren zijn meerdere gevangenissen gesloten.
0: In Venezuela zijn 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7,2 bevond zich in zee. En nog geen minuut later was er even verderop al een volgende beving met een kracht van 7,5. Ze behoren tot de zwaarste bevingen in Venezuela in 100 jaar tijd. Deze seismoloog van het KNMI weet wat er is gebeurd.
3: Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar. En heeft deze 2 hele zware bevingen veroorzaakt.
0: Interim-president Rodriguez die heeft ook de noodtoestand uitgeroepen.
1: Een speciaal moment voor Zuid-Afrika bij het WK voetbal. Het land gaat voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat.
1: Oh, dat is, gaat niet over het voetbal.
0: Dat, dat gaat niet over voetbal. Excuus. Nee. Die houden we zo meteen nog.
1: Ja, die hou je te goed van ons. Marokko versloeg Haiti en werd 2e in de pool achter Brazilië. Nou, vannacht weten we tegen welke van deze 2 landen Nederland het in de volgende ronde moet opnemen. Ik weet niet waar je blij van moet worden. Marokko of Brazilië?
0: Ik weet het ook niet hoor. Vind ik een lastige.
1: Ik ook.
0: Ja, wat, ik zou zeggen.
1: Ja?
0: Ik denk dan Marokko.
1: Ja, weet je, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Als je wereldkampioen wil worden, moet je van iedereen
0: daarom,
1: kunnen winnen.
0: Dus wat zit eigenlijk ook te zeuren.
1: Maar ja.
0: Tot zover de overzicht van de berichten buiten de provincie.
5: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Artstyle-festival Defcon One laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag die worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terug kunnen krijgen. Tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een boksschool. Begin vorig jaar was er een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere. Justitie denkt dat de Amsterdammer daarachter zit. Het OM wil ook dat de man een schadevergoeding betaalt aan de eigenaar van de boksschool. De explosie zorgde voor forse schade. Tientallen mensen hebben gisteren een boete of waarschuwing van de politie gekregen toen zij met hun boot het water opgingen. Er werden vooral boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een dodemanskoord. Dat wordt gebruikt om een boot te laten stoppen als iemand van boord valt. De komende dagen zijn er nog meer controles. In aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij hebben basisschoolleerlingen het slavernijmonument in Almere schoongemaakt. De leerlingen van basisschool De Kring kregen les over het slavernijverleden en staken daarna de handen uit de mouwen. Volgens organisator Anneke Dalger is het belangrijk dat kinderen leren over het onderwerp.
15: Je wil de kinderen dit ook meegeven dat we met z'n allen hier op deze aardbodem zijn. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Want het is één wereld en we leven daar met z'n allen in. Dus waarom zou de een het ander moeilijk maken voor de ander? Dus en als je dat van jongs af aan meegeeft, dan denk ik dat, hoop ik dat je dan een betere toekomst creëert voor iedereen.
0: De jaarlijkse herdenking is aanstaande dinsdag. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas, stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
1: Vertraging op de A1, Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes. En dat is dan naar de A27 richting Almere. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg. 5 minuten oponthoud op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. Zo'n 5 minuten tijdverlies ook. En een kleine 10 minuten op de N50 Zwolle-Emmeloor tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Dan de N309 Epe-Dronten tussen de A50 en Epe. Ook daarbij zo'n 5 minuten langer onderweg geldt ook voor het gedeelte op die N309 tussen de A28 en Elburg-Vesting. De Bazalles flitsen zijn niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. De brandweer kwam gisteren in actie in Enns. Niet om brandjes te blussen, maar om kinderen te verkoelen.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Verder hoor.
1: Rolling Stones en een beetje Jolina met Start Me Up bij Flevoland is wakker. Het is 8:08.
0: Kinderen in Enns kregen gisteravond verkoeling van de brandweer. Ze werden nat gespoten. De brandweer gaat alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder langs om een waterfestijn te verzorgen.
1: Ja, in Enns gebeurde dat in een straat met een toepasselijke naam, namelijk Waterkant. Je hoort verslaggever Mark Bakker en die zag wat er gebeurde.
2: Drie brandweerspuiten staan hier gewoon volop op te spuiten. En heel veel kinderen die genieten daar ook van. Wat vind je ervan dat de brandweer dit waterballet organiseert?
3: Ja, koel je af en dan is het niet meer zo warm.
2: Ik zie dat je ook kletsnat bent. Je hebt nog wel een t-shirt aan. Maar hoe voelt dat nu je zo nat bent?
4: Niet zo fijn.
2: Niet zo fijn?
4: Nee, hij heeft me in het water geduwd. Ja. Nou, hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
2: En dan moet je hem terugpakken?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: En de ploeg zegt van de brandweer is hier ook bij. Fokkel Aldert Omta. Jullie doen kinderen wel een hoop plezier hier in Enns, hè?
5: Ja, nou, dat heb je gezien. Het is natuurlijk fantastisch. Wat ze, alleen maar glimlachende kinderen en een hoop plezier. Dit vinden ze echt geweldig.
2: En het water, dat haal je toch niet uit de waterleiding, hè?
5: Nee, maar de waterleiding is ook voor drinkwater. Die moeten we hier niet voor gebruiken. We kunnen gewoon hier oppervlaktewater voor gebruiken. En dat is helemaal geen probleem.
2: En hoe fijn is dit dan, dat je even door de brandweerspuiten nat gemaakt kan worden?
6: Fijn omdat het zo warm is, dus dan kan je een beetje afkoelen.
2: Ja. Ja. Het is wel heel warm vandaag, hè?
6: Ja, super warm. Ja.
2: Het grappige is ook dat je een regenboog kan zien in de waterdruppels van deze brandweerspuiten. En deze dames zijn daar zojuist doorheen gegaan. Hey, hoe was dat?
7: Dat was leuk.
2: Ja?
7: Ja.
2: En waarom leuk?
7: Omdat het heel erg warm is en dan is het wel lekker koeling.
2: Gaat het nou een traditie worden dat als het weer mooi weer is, dat jullie in ieder geval één keer in het jaar dit doen?
5: Ja, wat mij betreft wel. Het moet ook dan wel echt warm zijn. Want als het maar een beetje zo is, dan hebben de kinderen het gauw koud. Maar met zulke extreme temperaturen is dat natuurlijk fantastisch.
2: Nou, je mag toch wel zeggen, misschien extreem, maar voor vandaag, voor vanavond heerlijk, toch?
5: Op zo'n avond is het natuurlijk fantastisch. Ja. En het voordeel is voor de ouders, de kinderen slapen straks als een roos.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: The Four Tops met Reach Out, I'll Be There. En daarvoor de nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ik denk dat dat plaatje nogal vaker voorbij gaat komen. Dat wordt wel weer een hitje.
1: Ja, denk ook.
0: Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in de Rode Draad was aandacht voor zwerfstroom. Meerdere boeren in Nederland zitten met de handen in het haar. Hun dieren vertonen onverklaarbare stress. En volgens de boeren komt dat door zwerfstroom. Nou, dat zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten. Ze schieten bijvoorbeeld de grond in. Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer en vertelt wat voor stress de boerderijdieren vertonen.
2: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
1: Ja, bij zijn onderzoek hoefde Mulder niet lang te zoeken naar een expert.
2: Het lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom. Behalve mijn eigen vader. Die heeft, dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat haar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest en die zegt, nou, dit is heel serieus.
0: In de Rode Draad ook aandacht voor de hitte. In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. En met de pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. De wethouder vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
3: We willen met deze maatregel laten zien dat hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dag.
0: De gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
3: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen. Ja. Die thuis niet hebben om daar verkoeling te gaan zoeken.
0: Of een koeltemat, hè? Voor normaal gesproken voor huisdieren. Die werken ook voor nu voor jou als mens.
1: Nou, ja, zeker.
0: Ja. Gisteravond was dat dus op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is wakker.
0: Ja.
1: Morgenochtend vanaf 6 uur zijn we er natuurlijk weer.
0: Ja, en hebben ook het gesprek natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar eerst nog even de komende uren nog wat lekkere muziek in Flevoland Muziekland. Met mij.
1: Eerst uurtje ga jij doen, ja.
0: Zeker. Dit is Bluff.

0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond. Kuniti. Bonocci. Aquaba.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Aardappel, en dat is pootaardappel en consumptieaardappel. Suikerbiet. Uien, zaaiuien. Sluitkool. Graan. Grasklaver. En tulpen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wow, ik was daar ook heel erg door verrast.
0: Dit is Flevoland.
4: Hij heeft me in het water geduwd. Ja. Hij pakte me gewoon vast en toen sleurde hij mij door het water.
5: En dan moet je hem terugpakken.
4: Ja, eigenlijk wel.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Hardstelfestival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. En tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een Almeerse boksschool. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
10: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook

0: Ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
1: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Michel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 4 files in onze regio. Te beginnen op de A9, Diemen Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen ben je 5 minuten langer onderweg. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Wildhoven en knooppunt Rijnsweerd, 6 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 5 minuten file. En ook nog een file op de N309 Epe-Dronten tussen de A50 en Epe. Doe je er 5 minuten langer over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Je luistert de komende 2 uur naar Flevoland Muziekland. Met uiteraard heel veel zomermuziek. Ja, en we trappen af zometeen met Jacquet met Tu sais, je t'aime.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Goedemorgen.

Son Milieu en daarvoor met Dark Before the Dawn. En daarvoor hoorde je Chaké met Tu sais, je t'aime bij Flevoland Muziekland van de 25e van juni. Ja, en gisteravond of vannacht was echt wel een hele warme nacht. Dat hoorde je ook wel in het nieuws zojuist. En ik dacht, daar moeten we wat mee. En want zo'n nacht, dat is echt zo'n plaknacht. Misschien slaap je ook niet helemaal zo goed als dat je normaal gesproken doet. Dus ik dacht, joh, we gaan even zoeken naar een leuk plaatje die daarbij past. Om even een beetje die slapeloze nacht van de afgelopen nacht misschien een beetje lucht te geven of zoiets. Dus ik zoek eigenlijk platen die gaan over nachten, over slapen, over misschien wel slechte nachten. Of ja, als iets bij jou te binnen schiet, je mag het laten weten. Een liedje over slaap. 0320 28 50 50. Je mag gewoon appen, dan komt dat bij mij binnen en dan kan ik hem voor je gaan draaien. Ik doe alvast wel een voorproefje daarop. Ik dacht, ja, als je natuurlijk slecht slaapt, dan krijg je er een hoofdpijn van. En de Eagles hebben daar een prachtige plaat over gemaakt. Heartache Tonight, 0320 28 50 50 dus.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Samuel Welten en Leeuw Kleine met Maak me nou niet gek. Je kunt ermee spelen met Kiek de Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. De foto is te zien op onze televisie, op Facebook, op onze Facebookpagina en op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Het zijn vandaag twee foto's van de buitenspeeldag op het schoolplein van de Ichthus in Almere stad. En alles werd uit de kast gehaald om kinderen buiten te laten spelen. En dat is ook te zien, want je ziet er een hartstikke groot springkussen, een speeltoestel. Ja, je ziet wel wat kinderen spelen, maar het valt me eigenlijk nog een beetje tegen hoeveel kinderen aan het spelen zijn. Ja, het moet meer buiten spelen, jongens. Dat is leuk. Maar met deze temperaturen misschien niet zo leuk. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten, dat kan tot 11 uur. Kan op twee manieren, bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar omroepflevoland.nl/kiek. Dus zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Tina Turner met We Don't Need Another Hero.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Hearthstone Festival Defcon 1 laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen het terrein op. Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag die worden geweigerd. Volgens de organisatie is dat de enige manier om het festival door te laten gaan. Bezoekers met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Tegen een 20-jarige Amsterdammer is 30 maanden cel geëist voor een aanslag op een boksschool. Begin vorig jaar was er een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere. Justitie denkt dat de Amsterdammer erachter zit. Het OM wil ook dat de man een schadevergoeding betaalt aan de eigenaar van de boksschool. De explosie zorgde voor forse schade. De gemeente Dronten heeft een app gelanceerd voor toeristen. Daarin kunnen ze het aanbod van horeca, winkels en activiteiten en evenementen in de gemeente vinden. De app heet Visit Dronten en het doel is om bezoekers van de drie dorpen te stimuleren om meer te ontdekken en langer te blijven. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid... om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur gaat als een raket de lucht in en rond een uurtje of 10 is het al tropisch heet in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk krijgen we maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden, maar in de loop van de middag steekt er wel een verfrissende bries vanaf het noorden op. En hierdoor kan de temperatuur een aantal graden lager uitkomen langs de grote meren. De zon schijnt volop en dat gaat niet gepaard met de beste luchtkwaliteit, want er is ook een smogwaarschuwing actief voor grote delen van het land.
8: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de N309 Epe Dronten. Tussen de A50 en Epe doe je er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog flitsers gezien, onder andere op de A1 naar de Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 14,5. En ook nog een flitser op de N50 in beide richtingen bij Emmeloord, hectometerpaal 266,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Ja, ik vroeg jou toen straks natuurlijk liedjes over de nacht. Nou, er zijn al heel veel leuke verzoekjes binnengekomen. Het was natuurlijk vannacht een hete nacht. En vanavond wordt er nog een hetere nacht. Dus als jij een leuk verzoekje hebt, een nummer over slapen... een nummer over de nacht, over hitte... je mag het laten weten. 0320 28 50 50. Je kan er gewoon naartoe appen.
11: Goedemorgen.

Roxanne Hazes. Met tranen in de gift shop. En daarvoor de Pretenders met Back on the Chain Gang. Ja, ik vroeg jou natuurlijk zoek plaatjes met die hete nacht die we afgelopen nacht hebben gekregen. Die we ook komende nacht weer gaan krijgen. Van die slapeloze nachten zijn dat waarin het net te warm is. Dus plaatjes over de hitte, over het slapen, over de nacht. Nou, ik kreeg een aantal leuke verzoeken binnen. Onder andere Sis, die kwam met een hartstikke leuk nummer van Guus Meeuwers. Het is een nacht. En Ilva van der Swan uit Dronten, die kwam met ook een heel grappige nummer. Ik kende het helemaal niet, maar dat is Dennis van Dam met Hittegolf. Klinkt zo. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat het is. Het is natuurlijk een hittegolf. Nou, vind ik een leuk toepasbaar nummer. Maar toen kwam ook nog Valentijn, kwam met een andere plaat, Valentijn Tiel. En die kwam met Arie Ribbens, met Brabantse nachten zijn lang. Ja, die kan ik eigenlijk niet overslaan als die aangevraagd wordt. Dus die ga ik dan ook gewoon voor je draaien. Speciaal dus voor Valentijn, Arie Ribbens met Brabantse nachten zijn lang. Want ik kan je uit ervaring zeggen, die zijn echt heel erg lang.

Katy Perry met California Girls. En Katy Perry die toert op dit moment door Europa met haar festivaltour. En een paar dagen geleden vertoonde ze zichzelf in Spanje crowdsurfend in een plastic fles. Ja, een opblaasbare plastic fles dan wel. En daar toert ze dus heel Europa mee door. Je moet eigenlijk even op internet even die beelden gaan bekijken. Het ziet er echt heel grappig uit. Crowdsurfen, maar dan op een verantwoorde manier. Want als je valt, ja, dan val je. Dan doet het niet heel veel pijn, denk ik. Zometeen heb ik nog Sineke voor je met Ik doe wat ik wil. Maar eerst nog Toto met Stop Loving You.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk. Ja, leuk.

0: tijd om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek.
2: De provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus
3: donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
4: Je luistert naar Urk FM.

0: Kijk nou toch, die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Een
0: hele zooi leg los.
1: Maar ik heb niet.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, pak je gereedschap maar weer.
1: Nee,
0: en dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Ja, hoor.
2: En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje, en een boutje, en een moertje.
3: Lekkere muziek hier op Urk FM.

is vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.
3: Oh, dat klinkt vrij goed.

Krokus! Krokus! Stop! En nog!

Vrouwtjes! Vrouwtjes! Stop! En nog!

0: Dit is Urieke Vem.
1: Zo, heren. Daar gaan we dan weer, hè? Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land, hè? Ja, we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
2: Zo is het. Wij zijn de rijder, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
1: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
2: En de heren van het kadaster zitten op de achterbank.
1: Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
3: We gaan deze keer naar mevrouw Pietersen.
1: Mevrouw Pietersen.
3: De buurman heeft een muurtje, die is 2 centimeter te hoog.
1: 2 centimeter te hoog? Ach,
3: ja,
1: heren.
3: Oh, heren, ja.
1: Ja, hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
3: Dat hoef ik niet na te meten.
1: Nou, dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
3: Waar gaat het muurtje?

0: Wat zei je nou?
1: Het is al klaar. We zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Zo. Waar gaan we nu weer naartoe?
0: We gaan nu naar de familie De Bruin.
1: De Bruin.
0: Daar staat een tomatenkas van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
1: Ach, ik zie hem al staan. Hier is
2: het. Wat gaan we daar aan doen?
0: Nou, ik heb wel een idee.
1: Ja, heb u een idee? Wat gaat u er aan doen?
0: Hop, daar gaat ie.
1: Wij zijn de rijdende rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Ja.
0: Tussendoortje als het mag.
1: Tussendoortje.
0: Het gaat over mevrouw De Wilde.
1: Mevrouw De Wilde. Bloemendaal, ja.
0: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
1: Wat verschrikkelijk, zeg.
0: Oh ja, kijk, daar staat ze op de hoek daar. Dat is ze.
1: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven. Gauw vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
0: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
1: Breedveld
0: is Zandvoort. Ze hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun.
1: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren? Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
0: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
1: Ja, even wachten tot hij gaat slapen.
0: Daar gaat hij.
1: Ja, daar gaat
2: hij. Hij slaapt.

0: Daar gaan we nu weer heen, de laatste, denk ik. Ja,
1: gaan we even kijken naar de Witte de Witstraat in Enschede. Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van de
0: vervelend. Is het hier? Hier moeten we zijn.
1: Ja, hier moeten we zijn.
0: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
1: Daar heb ik wel een oplossing voor.
0: Ja, dan heb ik daar een oplossing. Waar gaat u dan?
1: Maar even gaan.
0: Nou, wat gaat u dan? Wat ben ik van plan? Maar hallo, rustig, rustig, rustig.
1: Zo, ook weer opgelost.
2: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dermke. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Duifken. En de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfken. Ik zie je heren. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfken, gepitte geheren, zie.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

Je luistert naar Urk FM

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door twee zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
2: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal niks.

Het verhaal van vandaag gaat over de voetwassing en het avondmaal. Luister maar. Het is nu bijna paasfeest. Vanavond wil de Heer Jezus dit feest voor de laatste keer vieren met zijn discipelen. Hij mag hiervoor een grote kamer gebruiken in het huis van een vriend in Jeruzalem. Van tevoren moeten twee discipelen alles klaarmaken. Ze kopen het eten dat er voor nodig is, brood en wijn en andere dingen. En zo dekken ze de tafel. In Israël lopen de mensen met blote voeten in sandalen. Als ze de hele dag buiten hebben gelopen, zijn hun voeten 's avonds niet meer zo schoon. En voor ze aan tafel gaan, worden dan hun voeten gewassen. En meestal doet dat een knecht. De twee discipelen zetten dus ook een grote kan water klaar bij de deur. Daarnaast zetten ze een lege schaal om het vuile water in te doen. En ze leggen er ook een doek bij om de voeten mee af te drogen. En als het avond is, komen de Heer Jezus en de discipelen ook in de kamer, waar alles al klaar staat. Maar er is geen knecht die hun voeten kan wassen. Wat nu? Een van de discipelen zal het moeten doen. Maar wie? Ik doe het niet, denkt Petrus. Ik wil geen knecht zijn. Ik ben één van de belangrijkste discipelen. Nee, ik hoef het niet te doen. En ik doe het ook niet, denkt Jacobus. Ik ben ook één van zijn belangrijkste discipelen. En ik doe het niet, denkt Filippus. Ik heb geen zin om voor knecht te spelen. Laat een ander het maar doen. Ik doe het niet. Ja, zo denken ze allemaal. En dus gaan ze met vuile voeten aan tafel zitten. Wie van ons is eigenlijk de belangrijkste discipel? Zeggen ze tegen elkaar. En wie is de minst belangrijke?

Terwijl ze daar druk over aan het praten zijn, staat de Heer Jezus op. Hij pakt de kan met water, de lege schaal en de doek. Dan loopt hij naar de tafel waar de discipelen opeens stil en verschrikt zitten te kijken. De Heer Jezus knielt bij Filippus neer. Hij wast zijn voeten en droogt ze af met de doek. Filippus zegt niets. Wat schaamt hij zich diep. Nu is de Heer Jezus knecht geworden. Jezus, de Zoon van God, doet het werk waar zij allemaal te trots voor zijn. Als de Heer Jezus klaar is bij Filippus, gaat hij naar Jacobus. Hij wast ook zijn voeten en droogt ze af met de doek. Dan komt hij bij Petrus. Maar Petrus trekt vlug zijn voeten weg. Heere, wilt u mijn voeten wassen? Dat mag niet gebeuren, roept hij. En hij heeft een rood hoofd van schaamte. De Heer Jezus kijkt hem vriendelijk aan en zegt: Petrus, als ik je voeten niet was, kun jij mijn discipel niet meer zijn. Daar schrikt Petrus wel van en hij denkt: stel je voor dat ik geen discipel meer mag zijn van de Heer Jezus. Dat is verschrikkelijk en ik hou juist zoveel van hem. Ik wil altijd bij hem blijven. Petrus steekt nu meteen zijn voeten naar voren en ook zijn handen. Heere, zegt hij, was dan ook maar mijn handen en mijn hoofd, want ik wil helemaal bij u horen. Nee, dat hoeft niet. Ik was alleen je voeten, zegt de Heer Jezus. Als hij bij Petrus klaar is, gaat de Heer Jezus naar Judas. Hij knielt bij Judas neer en wast ook zijn voeten. Ja, de Heer Jezus wil ook de knecht van Judas zijn, terwijl hij weet dat Judas hem zal verraden. Als de Heer Jezus de voeten van alle discipelen heeft gewassen, gaat hij weer bij hen zitten. Niemand durft hem aan te kijken. Wat schamen ze zich. Begrijpen jullie waarom ik dit heb gedaan? Vraagt de Heer Jezus. Jullie weten niet wie de belangrijkste is, hè? Dat ben ik. Jullie noemen mij immers Heere. Toch heb ik jullie voeten gewassen. En ik wil jullie hiermee iets leren. Jullie moeten niet vragen wie de belangrijkste is. Jullie moeten elkaar altijd helpen. Ook de niet leuke karweitjes moeten jullie voor elkaar willen doen. Zullen discipelen daar in het vervolg altijd aan denken als er weer eens een vies werkje moet worden gedaan? Vast wel. De Heer Jezus heeft hun vanavond laten zien hoe het moet. Zo durven ze hem nu ook weer aan te kijken. En 11 discipelen denken: wat houd ik veel van de Heer Jezus.

Maar de 12e discipel, Judas, die denkt het niet. Dat weet de Heer Jezus heel goed. En daarom is hij opeens heel verdrietig. Hij zegt, één van jullie zal mij verraden. De discipelen kijken elkaar verschrikt aan. Zal één van hen de Heer Jezus verraden? Dat kan toch niet waar zijn? Wie is er zo gemeen? Ik ben het toch niet, heren? Vragen ze, terwijl ze de Heer Jezus bang aankijken. En Judas zegt brutaal, ik ben het toch niet? De Heer Jezus geeft hem een stuk brood en zegt zacht, zodat niemand anders het hoort, jij bent het, Judas. Daarna praat Jezus wat harder, zodat iedereen het kan horen. Judas, ga nu maar vlug doen wat je van plan bent. Judas staat op en loopt de kamer uit. De andere discipelen denken dat hij een boodschap voor de Heer Jezus moet gaan doen. Geld aan de arme mensen geven of iets kopen misschien. Judas zorgt immers voor het geld, toch? Ze vinden het niet vreemd dat Judas weggaat. Maar Judas heeft precies begrepen wat de Heer Jezus bedoelt. Hij gaat meteen naar de priesters en vertelt hun waar ze de Heer Jezus straks gevangen kunnen nemen als het donker is. De deur is achter Judas dichtgegaan. Gelukkig, de verrader is weg. Nu kan de Heer Jezus rustig met de andere discipelen praten. Hij heeft hun nog zoveel te vertellen. Het is vanavond ook de laatste keer dat hij bij hen is. En de Heer Jezus zegt, ik wil nog zo graag één keer met jullie eten voor ik ga sterven. Hij pakt nu een brood en breekt dat in stukken. En hij geeft iedere discipel een stuk. Daarna schenkt de Heer Jezus wijn uit de kan in een beker. En hij laat alle discipelen een beetje wijn drinken uit die beker. Dit is de laatste keer dat ik met jullie brood en wijn drink, zegt hij. Morgen zal ik sterven, omdat ik de zonde van de mensen ga wegnemen. Ook jullie zonde. Morgen ga ik sterven voor jullie. Daarom wil ik dat jullie, als ik er niet meer ben, heel vaak samen brood eten en wijn drinken, zoals wij nu hebben gedaan. En dan moeten jullie aan mij denken. Dat wil ik graag. Jullie moeten eraan denken dat ik voor jullie ben gestorven.

De discipelen worden zo verdrietig nu de Heer Jezus weer over sterven praat. Ze begrijpen nog steeds niet wat hij bedoelt. Dat merkt de Heer Jezus wel en daarom zegt hij: jullie moeten niet verdrietig zijn. Ik zal na 3 dagen weer opstaan uit het graf en dan ga ik naar de hemel. Maar eerst moeten er andere dingen gebeuren. Vannacht word ik gevangen genomen en als dat gebeurt zullen jullie allemaal op de vlucht gaan. Oh nee, roept Petrus, ik laat u nooit alleen, heren. Als ze u gevangen nemen, zal ik voor u vechten. Maar de Heer Jezus zegt dan: jullie zullen allemaal vluchten, jij ook, Petrus. En als het morgenochtend licht wordt en de haan gaat kraaien, heb jij al 3 keer gezegd dat je mij niet kent, Petrus. Dat geloof ik niet, roept Petrus verontwaardigd. Ik zal u nooit in de steek laten. Wij laten u ook nooit in de steek, roepen de andere discipelen. Ze gaan nu nog samen bidden en een lied zingen. En dan staat de Heer Jezus op. Ze gaan weg uit de kamer waar ze voor de laatste keer samen hebben gegeten. Ze lopen naar buiten, de donkere avond in. Het is al laat. De Heer Jezus gaat nu naar een tuin, vlak bij Jeruzalem. Die tuin heet Gethsemane. Ze zijn daar wel vaker 's avonds. Het is daar heerlijk rustig. De Heer Jezus gaat er altijd bidden. Dat wil hij nu ook doen. Samen met de discipelen loopt hij de donkere tuin in.

avondmaal vieren doen we nu nog. De Heer Jezus vraagt van ons om dit te doen. Maar wij doen het meestal op zondagmorgen. Dan eten wij allemaal een stukje van hetzelfde brood en we drinken een beetje wijn uit dezelfde beker. En dan denken wij eraan dat de Heer Jezus voor ons is gestorven. Dan denken wij eraan dat Hij onze zonden heeft weggedaan. Als wij avondmaal vieren, laten wij aan de Heer Jezus zien dat we heel veel van Hem houden. De Heer Jezus vindt het toch fijn dat we telkens dit avondmaal vieren. Het is fijn om dit samen met anderen te doen. Terug te denken aan Jezus' offer voor u en mij. Een kostbaar geschenk aan ons gegeven. Bewaar dit geschenk in je hart. Voor vandaag zit het er weer op. Ik wens u allen een fijne, gezegende zondag en tot de volgende keer.

hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om naar onze extra uitzending te luisteren van het programma Ziekentroost. U kunt vanavond helaas niet bellen voor een verzoekje, want dit is een voorprogrammering. U kunt natuurlijk wel vanavond genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen en de korte meditatie en natuurlijk een mooi gedicht. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Daar zitten zij, Gods kinderen saam vergaderd, rondom de dis. Zij houden eilig avondmaal. Op het komt nu zijn allen stil genaderd. Tot mijn gedachtenis kwamen zij allemaal. Ik zie het aan, doch aan mijn bank gekluisterd. Voor mij is zoiets groots niet weggelegd. O God, had ik toch maar geluisterd.

naar wat u tot mij zegt. De beker wordt nu langzaam volgeschonken, waarna Gods knecht hem zegenen moet. Dan wordt door iedereen eruit gedronken, gedachtig zijnd aan zijn vergoten bloed. Ik zie het aan, doch in mijn bank gezeten. Het is te laat, voor mij kan het niet meer. O God, hoe kon ik het toch vergeten? Uw woorden en beloften van wel eer. En aan het eind wordt er een psalm gelezen. Psalm 103, waarin wordt God geloofd. Zijn goedheid wordt naar hemelhoog geprezen en dank gezegd voor wat hij heeft beloofd. Ik lees het mee, daar in mijn bank verscholen. Zo slecht, maar toch lees ik door. O God, leer mij te doen al wat u hebt bevolen. Geef kracht daarvoor, o Heer, geef mij gehoor.

En dan gaan we nu luisteren naar het mooie lied Abba Vader, U Alleen. En dat wordt gezongen door 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee.

Eer wij staan is het volgende lied wat voor u klaarstaat. En dit wordt uitgevoerd door het ervaren Greefmeert Katwijksman en Koor Ebenezer.

0: Eerwijstaal. En dit werd uitgevoerd door het hervormd gereformeerd Katwijks mannenkoor Ebenezer.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. En het is een samenzang vanuit Barneveld.

Hoe vreselijk groeit een god, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dit is Psalm 3, versen 1 en 2. En dit wordt uitgevoerd door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo. Een opname vanuit Bolsward. Orgel, Arm Oeven.

0: Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer en oorde mijn gebeden. En dit waren de laatste woorden uit Psalm 3, de versen 1 en 2. En dit werd uitgevoerd door het christelijk Urkevisserskoor Crescendo onder leiding van Lauwe Kramer. Het orgel werd bespeeld door Harm Oeve.
1: Het Urker mannenduo gaat voor ons zingen het mooie lied Twijfel niet aan Jezus' liefde.